zijn wel korkolaai. Maar ja, dat is me dat is oorlorig, kus je wijn, zust is. Op je mix ging hij, was dat ze, ging het tonen.

partijgeikas, as en nu mikke. Hij leidt zich heringes, wel meid ze net ikke. Kooi het skirt brood is aan, kan eit de minule. Maar mij is als tenis in, ja zie je in mijn leven.